0: Maar kom met je hoofd.
1: Napoli, tre cose te ne belle. O solo la pizza e Radio Studio M. Buon risultato.